0: Yo Stassi.
1: Op mijn pad onthou ik stories, wat ik dalk nooit zal vertellen. Stories van wat stranden in die zee. Ek onthou die lewe was eenvoudig samepel.

0: Hier diep te gaan word met trots geborgen hier Jimmy Sousa.
1: Ja, ek sê weer eens vir jou, goeiemorgen daar wat ingeskakel is, die van julle wat ingeskakel is. Ek sien as julle klomp, Johan Brand, morgen. Lekker dat jy saam met ons kan kuier volgend. Ja, Philip is ook daar, Rick is daar en ja, daar is sommer Johan Dupree is ook daar, Mrs. M, Katlehu is ook daar en dan is hierdie klomp wat saam met ons kuier. Baie dankie, morgen Philip. Het lijkt dat jy saam met ons kyk. Ja, ons moet nou dat ek so een beetje die sierstofrijke bloed daar, die die aarde kry. Ja, it's a wake-up call for the body. So, ja, ons moet hom een beetje aan die gang kry, weet, hy moet nie, vir oogend, hy moet soms recht van die begin af. Ja, die naweek leef voor, ja, kan jy glo, die naweek leef voor. Ons kan nie nou nog luimer en slaap en een stadige eendje nie wat hy met nou sommer vinders spring. Morgen, nee, morgen. En ons doen het met I Love Rock and Roll, natuurlijk Joan Jett and the Blackhearts.

Oh, dus dan, als ze woordraai, was het nog een betrekkelijk bezige woordraai gehad. Drie deelnemers, een bijzondere. Als ik hoop dat die volgorde bekend maak van die correcte antwoord. Hier is de eerste, tweede en de derde plek. Die woordraai wordt vanmiddag gewend door. Als Diana Botha, daar van Pietersburg, wat vandaag in die eerste plek is. Ik ben zei in Johannes terug, daar boven in Noorden. Maar hij is bezig om voor zichzelf een oefiertje aan elkaar te slaan daar. Ietsje lekkers om te nuttig natuurlijk. En dank je voor jullie deelname, Johan. En natuurlijk Diana Botha. Zo, Diana is in die eerste plek, ze aan die woord waar ons zoek is wacht. Dat is wat niemand graag wil doen. Niemand wil wachten. Want ook daar die eerste liedje waar ons geluisterd het. Van Brendan Piper, stop, wacht, blijf nog een bikkie. Kali, zijn nieuwe energie, wacht voor jou. En toe Carleen van Jaarsveld, maar ik wacht nog steeds voor jou. Ons kijk, Robbie, was nog allemaal een vanmiddagse wedloop. En die tweede plek vanmiddag, wie is in die tweede plek?

0: SFM Nuus.
1: Zadelijk een goeiemiddag aan jou. Dit was zo pas 5 uur. Het is tijd voor jou nieuws hier op Hartie FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio.
2: Al gehoor van die nieuwe sakehardloop.
1: Je zegt ons kakel bij Hartie FM. Kom ons kijken vinnig naar jou nieuws. En ons vooral verskoning voor daar die kort technische en ongelukkige technische folkje we daar ingesleperd. Kom ons kijken het gauw vinnig naar jou situatie met betrekking tot jou nieuws. En hierdie nieuwsbulletin wat dan uitgesaai word op die senders van Hartie FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio.

Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Welkom by Inrad, net hier by Hartie's FM. Aan jou gebring deur The Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service.

0: Sagter, daar lig het dief, dief, dief, dief.
1: Sakke toef, toef, wari, wari, toef, toef, binnen in my hoef, toef, geen my bikkie.
2: Hier is jy nummer 1, op jou stasie.
1: Toef, toef, toef, toef.
2: Jou stasie.
1: Toef, toef.
2: Jou stasie.
1: Met de lekker toef, toef.
2: Jou stasie. Jou stasie.